Ja, dit was Mark Chestnut met zingen Coming In, de whisky is pijn. Was houdt het ook erop? In Lanne rondom kring de strikte, als ik er van Fina Weiland Jennings, zo de Drinking and Dreaming.